0: Kat van Stralen, Musikerin irgendwo zwischen Elektro, Punk und Spoken Word und das wiederum auf Flämisch. Gleich spricht sie über Pamela Anderson in ihrem Song Aerobics und sie trägt die Startnummer 8, Belgien, Belgium, Belgique.
1: Ja, ja, Pamela Anderson is echt mijn idool. Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
2: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...
3: Dit